Reka out, dosos. Fatumana, lusos. Nog steeds loeren, wij op klusos. Gekke cella, volle posos. Robé, pauw. Prakashen, die fuck is snauw. Ik ben ander in die vouw. Helemaal schijt aan de hou.

0: Hey, Rinesh.
1: Hey, Ronnie.
0: Het is niks, hè?
1: Nee, het is crisis.
0: Misschien moet je erbij gaan zingen.
1: Waarover?
0: Waarover?
2: Bananen!

0: Nou, Rinus, dat ging je toch in als koek, hè?
1: Als bananen.
0: Ja.
2: Ja, bananen!
1: Hé, hey, Ronnie, ken je er nog één?
0: Oh ja hoor, ik ken er nog wel meer, maar niet over bananen. Luister. De auto wordt vandaag weer APK gekeurd. Als je niet oppast, krijg je zelf ook een beurskoers. Schommelen, dat is nou eenmaal zo. Voor een hoopje kruip je heel snel op. De politieagenten, die zijn meestal zoek. Staan achter de struiken met hun Janus uit hun broek. Hoest is vervelend, lijkt op bonensoep. Moeder heeft het.